gebaat meer inzien. Je hebt voor een sterke broodstreden mee. Je ziet ook je laat balkonen is gezegd. Dalga gane Beirut iets over. In jouw woord gepatje, ja, vrij is over. Ja, niet, pane, je wordt zo weer zeer keer, pane. Hoofd naar gepatje goor, in hoofd de salin jouw woord ook aan.